Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com

0: Hey familieradio, ik ben Dylan.
1: Dag lief luisteraars, ik ben Amber Verleijen.
0: We hebben samen een liedje uit en we willen die graag met jou delen.
1: Ik zou zeggen, geniet ervan.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem. Fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Familieradio. Tijd voor bier en zuurkool, maar vooral einer unserer fröhlichen Freunde aus Deutschland.
1: Bij ons ben je thuis.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtpraat.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaat zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio Zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: goed.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

0: zomerlang.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

heeft een vreemd geluid. Intimi zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimi zeggen, pas mooi joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimi zeggen, pas mooi joep.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De NMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtpraat.
4: Sabine en Paul Bruna.
5: We zijn trots en zeer vereerd dat we de Prachtplaats zijn bij Familie Radio.
6: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

De nachten zijn een pak frisser en dat doet deugd, want eindelijk ben je sinds lang weer een klein beetje uitgeslapen. Hopelijk ben je uitgeslapen genoeg om samen met mij aan deze laatste van de maand te beginnen. Het is dinsdagochtend 30 juni en we zijn helemaal klaar om echt morgen officieel in de zomermaand te duiken. De eerste zomermaand, de eerste van twee fantastische maanden, want we hebben het al meer gezegd hier op de radio. We komen met Familie Radio naar buiten. Elke vrijdag van deze maand, of nee, van volgende maand dus, zullen we naar buiten komen met Vlaamse vrienden. Hoe dat precies allemaal zit, ik vertel het.

Twee pronte dames in de Wekkerradio op dinsdagochtend. Daarnet zaten we nog in de jaren 80 met een juffrouw die alle jongens van mijn generatie zich nog wel zullen herinneren. Sabrina en Boys. En dan hadden we Lisa Lewis met Het lijkt wel zomer. En daar heeft ze gelijk in, want het zal vandaag ook een mooie zomerse dag worden. En dit hier is Jeremy Vriendink.

0: radio met muziek, waardoor je goesting krijgt om aan de dag te beginnen. Misschien wel met wat sterke koffie als hulpmiddel, een boterham met choco of een vers geklutst eitje. En ik zorg voor de muziek onderweg, met nu ook Chris Reilhof.
1: Familieradio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van familie.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermonsensteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54. 4048. Dat is 051 54 4048. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Zomer met Kitana en Ciao Ciao Amore. En Kitana zal erbij zijn bij Familie Radio Zomert. Ze komt mee op vrijdag 17 juli. De opnamedag begint dan ook weer om 2 uur. Andere Vlaamse artiesten zijn Chris Clark, Yves Segers, Sabin, Evelien Kanoot, David van Dijk, Geneve, Alwin, Suzy Marel, Danny Derover, Paul Bruna en Sabin. Want Paul die presenteert het trouwens. En Kitana zal er die dag dus ook bij zijn. En hopelijk zal jij minstens één van die opnamedagen ook wel eens langskomen. Daar in Merkem, in de Kippen. En dit is Carly Simon.

Simon scoorde in 1986 een wereldwijde hit met het melancholische nummer Coming Around Again, dat trouwens speciaal werd geschreven voor de soundtrack van de film Heartburn. De song betekende een grote comeback voor de Amerikaanse zangeres en groeide in feite uit tot een van de meest herkenbare klassiekers uit haar hele repertoire. Voilà, beste vrienden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten kunnen er lokaal enkele buien vallen, al zal het er niet overdreven veel zijn. Temperatuur vandaag van 21 graden aan de kust tot mogelijk 27 graden in de rest van Vlaanderen.

Goedemorgen vrienden, als je zelf ook nog eens een idee hebt voor een of ander bijna vergeten nummer, dan moet je mij dat zeker laten weten. Dan duik ik meteen ons muziekarchief in en dan ga ik eens op zoek naar jouw meest favoriete plaat. Kan allemaal geregeld worden, elke dag van de week tussen 7 en 10, hier in de wijk.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Jamaicaanse zanger Carl Douglas werd in 1974 in één klap wereldberoemd met deze aanstekelijke discohit Kung Fu Fighting. Hoewel het nummer oorspronkelijk als een B-kantje was bedoeld, groeide het uit tot een van zijn grootste hits. We kregen vandaag hier op deze dinsdagochtend bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, het is ondertussen bijna 8 uur. Dit is de Wekker Radio. Ik ben Piet, ik neem je mee naar 10 uur.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horch. De manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Familieradio zomert.
3: Bij ons ben je thuis.

Goedemorgen, het wordt opnieuw een warme dag vandaag, maar niet meer zo drukkend warm. Er zal wat lucht zijn buiten, dus mensen, vrienden die de hele dag buiten moeten werken, die zullen het waarschijnlijk toch al wat aangenamer vinden. Voor zover je werken aangenaam kan vinden natuurlijk. Nu, je kan het wel zo plezant mogelijk maken door gewoon overal je radio mee naartoe te sleuren. Het zou een optie kunnen zijn, maar als je digitaal meeluistert via je smartphone, dan kan het zelfs van in de binnenzak. Oké, ik heb straks muziek van Glenn Robbins en ik heb Maaike Vennis voor je klaar liggen. Maar eerst gaan we eens zot doen met

0: Vrijdag 10 juli komen we de eerste keer buiten met Familieradio Zomert. Dan komen we naar domein De Kippen in Merkem. Met onder andere Kevin Kestan, Nick Bernaert, Michael Lanzo, Kurt Krabbe en Amber en Dylan. Er zijn nog meer artiesten die meekomen op die vrijdagnamiddag. We zijn er tussen 2 en 6 en alle details kan je gaan ontdekken op de Familieradio Facebookpagina.
1: De zomer die klinkt zoveel beter.
2: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
3: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familieradio.
4: Hallo, ik ben Michael Lanzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familieradio.

0: Loeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Loeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
1: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Loeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Loeren de Bok.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Dinsdagochtend rond 8:30. Je luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekkerradio. En ook tijdens de zomervakantie, vanaf morgen dus, want die start officieel morgen. Morgen is het 1 juli. Maar tijdens de zomervakantie zullen we ook elke ochtend samen zijn van 7:00 tot 10:00 in de voormiddag. Ik hoop natuurlijk, beste vrienden, dat we samen kunnen genieten van een uitstekende zomer. En als het weer zich voortzet zoals het nu bezig is, dan komt dat zeker in orde. En hoe zit het met het weer voor vandaag? Wel, ik kom daar zo meteen even op terug. Eerst samen genieten op dinsdagochtend van...

Een brief met pen en papier, of was het al met de tipmachine? Erik van Eigen, vanavond schrijf ik jou een brief hier bij Familie Radio. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het oosten kunnen er enkele lokale buien tot ontwikkeling komen, eventueel met een paar donderslagen. De maxima die blijven vandaag ergens hangen tussen 21 en 27 graden.

0: mijn schouder.
1: Genieten van de zomer, dat gaan we 2 maanden lang doen hier bij Familie Radio. Elke dag van de werk- of vakantieweek zullen we samen zijn tussen 7 en 10. En de zomer, dat betekent natuurlijk de juiste zomermuziek.
2: Familie Radio zomert.
3: Bij ons ben je thuis.
2: Een zomer lang.
4: Familie Radio.
5: Nossa, hein? Que é isso?

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Frank Boeijen Groep scoorde in 1985 een grote hit, ook wel eens in Vlaanderen, met Kronenburg Park. Het is een melancholisch popnummer dat verhalen vertelt over de harde realiteit van de straatprostitutie in Nijmegen. De dames op de achtergrond waren die van Mai Tai. Het was een damesgroep uit de jaren 80 die ook bij ons in Vlaanderen even populair was.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Familie Radio Zomert.

Het is zomer en dat moet je tot in elke vezel van je lichaam voelen. Wij zorgen ervoor hier bij Familie Radio met de zomermuziek die we heel speciaal voor jou uitkiezen.

Dinsdagochtend 30 juni, morgen begint officieel dan toch de grote zomervakantie. En de grote zomervakantie, dat betekent deze keer dat we naar buiten komen met de radio. Familieradio Zomert. Alle details die kan je rustig gaan nalezen door gewoon even langs te komen op de Familieradio Facebookpagina en daar door te klikken op Familieradio Zomert. De eerste opname die gaat door op vrijdag 10 juli, dat is dus volgende week vrijdag. Let op, het aanvangsuur is voor een keer ietsjes vroeger dan 2 uur. We beginnen al om 2:40. Maar zoals ik zei, voor alle details, wel passeer gewoon even op onze Facebookpagina. Bandy.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Los Hollanders op dinsdagochtend op een Vlaamse radio, hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, ook tijdens de twee komende zomermaanden, het zogenaamde zomerseizoen, zullen we elke dag van de week, wat nu een werk dan de vakantieweek is, zullen we elke dag van de week samen zijn van 7 uur 's ochtends tot 10 uur in de voormiddag. Het wordt vandaag weer een stralend mooie dag.

Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.

zitten Paul in het midden van de jaren 60. En in de jaren 60 domineerde deze meneer Cliff Richard samen met zijn begeleidingsband The Shadows de Britse hitlijsten met heel wat hits. En deze zat vandaag ook bij ons hier in de Wekkerradio. Goedemorgen beste vrienden, we zijn samen onderweg naar 10 uur deze voormiddag. Vanmiddag is er natuurlijk ook nog Jeroen. En straks is Seba ook weer op de radio. En jij kan natuurlijk, als je dat wil, ook je zegje doen. Als je tijdens de zomermaanden wat organiseert, hier in de stad of wat verder weg, dan moet je onze redactie dat zeker laten weten. Dan kunnen we het meepakken in onze programma's. En don't forget, als je zelf een favoriete zomerplaat hebt, laat het mij weten. Dan pak ik hem heel graag mee.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Dinsdagochtend 30 juni. Misschien zit je al helemaal in vakantiemodus en ben je al overgeschakeld naar de langzaam aanmodus. Wel, wat je ook aan het doen bent of net niet aan het doen bent, blijf vooral in de buurt van de radio. Bij ons de vrolijke zomermuziek. En deze meneer doet vandaag ook mee. Dit is Wigbert.

0: Start, die heb je al zeker niet gemist, want je had de juiste reflex om vanochtend mee te doen in de Wekkerradio op deze laatste van de maand. Voilà, beste vrienden, morgen beginnen we officieel aan de zomervakantie, terwijl je op dit ogenblik misschien al wel in zomermodus zit. Blijf vooral in de buurt van Familie Radio en wij zien elkaar weer morgenochtend vanaf 7 uur. Familie
1: Radio. De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Familieradio Zomert. Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Familieradio. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Familieradio.
0: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.
1: Familie.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. And it's so funny, funny what you do, honey, honey, what you
1: do, what you mean to me. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei. Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen
2: geld waard zijn. Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: Familieradio.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin, nee. Nee.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
3: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieu renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieu herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be. Durieu.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vrijdag, het is 12 uur.
1: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond, dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken en nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op 12,5 miljard euro. Daarmee steekt hij Erik Witoek voorbij, de man achter de Tiense suiker en de Weight Watchers. Leuven wil geen woonbetredingen toelaten bij mensen die illegaal in ons land verblijven. De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die ingaat tegen het beleid van de federale regering, waar de partij van burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit deel van is. Bestuurspartij CD&V stemde tegen het voorstel. Ja, wat er nu in principe kan gebeuren is niet helemaal duidelijk. Misschien moet een oordeel komen van de onderzoeksrechters, maar ook dat is niet helemaal duidelijk. De weersverwachting. We beginnen droog, later wat meer wolken, maar er zou geen regen uitkomen. We krijgen maxima tot 23 graden, ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 22 tot 23 graden. Het is eventjes herademen.

En gelukkig zijn die hittetemperaturen toch niet meer van pas en is de temperatuur toch allemaal een beetje aan de draaglijke kant. En ook Suzy Mareel die zong over de warmte. Een bijzonder goede middag. Het is iets over 12 uur.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Ja, als de zon zich even niet laat zien, dan schijnt ze hier zeker en vast bij Familie Radio. Daarnet nog met de Black Eyed Peas en Mamacita hoorde je. En heel veel zomerse geluiden van bij ons krijg je ook zo meteen. Met onder meer de zomersingle van Kevin Kestan. Maar eerst nog deze vrolijke geluiden van Sugar Free en hun single Hilari.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

Gloria Estefan, die laat ook weer deze dinsdag stralen. Zit je trouwens aan tafel, smakelijk eten. Blij dat je ook meegeniet van al onze vrolijke vrienden hier bij Familie Radio. Met zometeen Udo en de single Als de wereld morgen eindigt, die hoor je zometeen na deze van ABBA. Dit is nog eens een keertje Voulez-vous uit eind jaren 70.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.
4: Familieradio. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Yamina, zo heet de nieuwe single van Udo. En dit was de single ervoor, Als de wereld morgen eindigt. Een bijzonder goedemiddag allemaal. Dit is Familie Radio op dinsdagmiddag. Met zometeen een blik op de weerkaarten. Hoe de temperaturen en of de zon nog zal schijnen, hoor je zometeen wel in ons weerbericht. Na deze nog van Camille.

Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.

0: Ja, altijd fijn hè, om toch zo'n Frans repertoire te dragen hier bij Familie Radio. Ook met deze van Jacques Dutronic wisten we heel wat mensen blij te maken. En deze single, Il est 5 heures Paris, de vijf, hoor je nog even. En daarvoor Khalid en Aisha. Zometeen hoor je de zomerse single van Shaggy, zijn herwerking van die Mungo Jerry klassieker In the Summertime. Zometeen hoor je die, maar eerst krijg je nog de zomergroetjes van heel wat artiesten.
1: Ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
2: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Dit is Familie Radio met daarnet nog Ineas en zijn single More Than Sympathy hier bij Familie Radio. Straks nog Marian Berger met de single Die Sprankel in Jouw Ogen. Maar eerst Bart van den Bossen, die iets ziet als hij gedronken heeft.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

Onze prachtplaats van deze week. Je hoorde Sabine en Paul Bruna met zijn single Het is weer zomer. En ze staan ook te fonkelen op onze website familieradio.be.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Goedemiddag, iets over 1 uur intussen. Blij dat je geniet hier bij Familieradio. En de zomervakantie start morgen. En er zijn toch wel wat aanpassingen en grote veranderingen bij vervoersmaatschappij De Lijn. Want heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein. Maar er zijn ook besparingen opgelegd. En Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's. En in meer dan 320 van de ongeveer 1000 buslijnen komen er wijzigingen.

Hou maar even. Zometeen trekken we naar Limburg voor de single van Ine Schonkeren. Op zoek naar jou, die hoor je zometeen na deze van Maywood.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.

Oh, terug naar de jaren 60 hier bij Familie Radio met Sonny en Cher en Sing C'est la vie. En ook deze klinkt heerlijk. Dit is Julien Claire bij Familie Radio met Elvis.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, misschien heb je wel meegezongen, hè? Take on me. We zaten midden de jaren 80 voor deze van Aha. We schuiven op naar de jaren 90 en toen in de zomer van 1999 zong en danste iedereen de Mambo No. 5. Dit is nog eens een keertje deze zomerse single van Lou Bega.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

Ja, de zomer van je leven beleef je hier bij Familie Radio. Daarnet nog met muziek uit de jaren 70 van Hobby Horse en Summertime. Zometeen nog een zomerse van Kenji Girac en Non Me Mires Mas. Die hoor je zometeen. En straks om 2 uur ook de nieuwsfeiten. Graag tot morgen. Dag.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond, dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken en nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cash geld. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op 12,5 miljard euro. Daarmee steekt hij Erik Witoek voorbij, de man achter de Tiense suiker en de Weight Watchers. Leuven wil geen woonbetredingen toelaten bij mensen die illegaal in ons land verblijven. De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd die ingaat tegen het beleid van de federale regering, waar de partij van burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit deel van is. Bestuurspartij CD&V stemde tegen het voorstel. Ja, wat er nu in principe kan gebeuren is niet helemaal duidelijk. Misschien moet een oordeel komen van de onderzoeksrechters, maar ook dat is niet helemaal duidelijk. De weersverwachting. We beginnen droog, later wat meer wolken, maar er zou geen regen uitkomen. We krijgen maxima tot 23 graden, ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 22 tot 23 graden. Het is eventjes herademen.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Deze namiddag bewolkt, blijft droog. Lokaal buitje is mogelijk. Maxima tot 25 graden. Morgen meer wolken. Hier en daar enkele buien. Ook dan 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land. Opnieuw 25 graden. Daarna wordt het weer droger en zonniger.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De politie heeft in Antwerpen 9 huiszoekingen uitgevoerd in een groot onderzoek naar drugcouriers. De bende zou systematisch grote hoeveelheden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die vervolgens in ons land te dealen. Het Antwerpse parket bevestigt de grootschalige actie. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Bij de inval is totaal meer dan 15.000 euro cash geld gevonden. De politie nam ook 2 gsm's en een voertuig in beslag. Supermarketen Aldi zal de deuren voorlopig nog niet open op zondag, melden de vakbonden na afloop van nieuw sociaal overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels graag op zondagvoormiddag open en belooft het personeel extra loon of verlof. De werknemers staan er echter niet om te springen en legden eerder al het werk neer. Tijdens de verzoeningsbijeenkomst van vandaag zijn de zondagsopeningen niet eens besproken, waardoor het dossier in de koelkast zit. In het voetbal stopt de legendarische Duitse doelman Manuel Neuer als international. Dat heeft de 40-jarige keeper gezegd na de verrassende uitschakeling van Duitsland tegen Paraguay op het WK. Neuer speelde in zijn rijkgevulde carrière maar liefst 120 wedstrijden voor de nationale ploeg. Hij stopt nog niet volledig met voetballen. Bij zijn club Bayern München heeft de doelman nog een contract voor 1 jaar. Deze namiddag bewolkt maar overwegend droog. Temperaturen tot 26 graden. Morgen nog opklaringen, maar snel schuiven meer wolken binnen bij 24 graden. Donderdag lichte regen, het koelt af tot ongeveer 22 graden. De dagen daarna wordt het weer droger, zonniger en stilaan warmer.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtpraat.
4: Sabine en Paul Bruna.
5: We zijn trots en zeer vereerd dat we de Prachtplaats zijn bij Familie Radio.
6: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de Muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

elke werkdag van 4 tot 7. Vlot door de avondspits met Familieradio. Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag wordt het vaak bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Er kan lokaal een spatje regen of een bui vallen, maar meestal blijft het droog. De temperaturen die liggen rond 20 graden aan de kust en tot 23 à 24 graden in Vlaanderen met een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond en vannacht blijft het dan eerst bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later komen er meer opklaringen. De minima die dalen deze avond tot 16 graden. Morgen zijn er dan brede opklaringen, al kunnen in het binnenland stapelwolken ontstaan die lokaal een bui geven. Aan zee wordt het woensdag zonniger. De maxima die liggen rond 21 graden aan de kust en tot 24 à 25 graden landinwaarts.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have yourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 uren lang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot, terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Opnieuw gaat het om een schoolbus van busmaatschappij Het Roos Beijaard. Het bedrijf ligt al een tijd onder vuur sinds het dodelijk busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugcouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren, zegt het parket. 2 mensen zijn opgepakt. Ze hebben ook 15.000 euro cash gevonden en 2 gsm's en een auto is in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. Die zal extreem hevig zijn en lang duren, zegt de Weerdienst. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 45 graden. De overheid raadt aan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij een ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en zijn zoon van 13. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen, maar dat is volgens de rechter geen excuus. Rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op social media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden, maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Vanavond overwegend droog bij zo'n 25 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met zo'n 4 à 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: ABN Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABN Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABN Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Nederlands klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: goede avond. Het is 7 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtpraat.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de Prachtplaat zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

het weer. Vanavond bewolkt, maar droog. Temperaturen die eerst nog rond 22 graden liggen. Vanavond en vannacht dalen die naar 16 graden. Morgen eerst nog opklaringen, maar later meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij 23 graden. De dagen daarna wordt het weer droger en ook weer wat zonniger.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.
2: Familie.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem. Families
2: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

is iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.